0: Mkubutlo 107.6 FM.
1: Sibambele kwakho. Kunomsakazo ubalulekile. Mkubutlo FM. Ongawena ngokufanele.